0: Duitsland is het, ja. Een vrouw op een troon.
1: Nou, Duitsland.
0: Je merkt, god.
1: Ja, maar dat weet ik niet.
0: Wat schrikkelijk.
1: Ja, het gaat nog ook een goede kant.
0: Hij is al erop geworpen. Is jou een arm niet? Is jou een arm niet?
1: Ik geloof, ik ga nog voorbij gaan kijken.
0: Onderstaat ik, onderstaat.